Ik hoor de mensen klagen en zieleren en zagen. Mijn leven kost veel centen, zoek de warmen en lengte. En dags vertellen wie ze van radio en beliezen, dat lezen we op mijn man. Dat weegt toch zoeker en dat is toch zo zwaar en dat lezen we op mijn man. Daarom dat ik alle vraag, waarom kun je niet blazen in dat eigen kraan? Waarom wil je toch beter razen naar de zijn? In de grond, zet aan het meng, zet aan het doodje, gewoon dat meng.